0: bij God, die loopt voor misschien.
1: Ik hoop aan het roepen.
0: Ziet er wel zo. Ik kan de zon, is wel schon niet meer schön. Ganz ohne Zweifel, den schieren Teufel. Ich glaub, den hab ich schon mal gesehen. Hören Sie schon einmal.